0: dames en heren, jongens en meisjes.
1: Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: Het is 3:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Morgen.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

0: De mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney. Details Radio.
1: It's Sunday night. I guess the folks

iets in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloweenfeest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek?
2: Check. Check. Dit is Halloween op Details Radio. Het is 4:00. Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Marvel.

0: is 5 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, you're

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween.

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: Het is 6:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloweenfeest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: Het is 7 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: Het is 8 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, here we go.
3: Magie voor je oren.
4: This is the way.
3: E-tails Radio.
1: Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij een nieuwe dag vol muzikale magie en onvergetelijke momenten. Of je pas net of al lang wakker bent, E-tails Radio wens je een betoverende dag toe.

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek? Check.
2: Dit is Halloween op Details.

iets in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloweenfeest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: dames en heren, jongens en meisjes.
1: Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: Het is 10 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Marvel.

0: Spiegel, spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

iets in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloweenfeest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: is 11 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Marvel.

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Oh, hiermee ben ik voor altijd baas over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

iets in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloween-feest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: Het is 1 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Whatever.

0: Het is 2:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Marvel.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Oh, hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij. DT.

0: Het is 3:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Het is 4 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Oh, hiermee ben ik voor altijd de baas. Over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween.

hangt iets in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloween-feest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: Het is 5:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Come on,

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek? Check. Check.
2: Dit is Halloween op Details Radio.
3: Friends like you make Halloween, but she doesn't mean you're mean. Princess cool and in between, friends like you make Halloween.

en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: Roos.
1: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

hangt iets in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit de parken. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloween-feest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

Het is 7 uur. Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

Dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: Het is 8:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Oh, hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween.

plaats in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloween-feest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: Het is 9 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Maar

Dames en heren, jongens en meisjes. Over enkele ogenblikken presenteert Details Radio de avondshow van vandaag. Een spektakel vol licht, kleur en betoverende muziek. Dim de lichten in je woonkamer. Ga er maar lekker voor zitten en laat je meevoeren door de magie. We wensen je een fijne voorstelling.

0: Het is 10 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, here we go.
3: Magie voor je oren.
4: This is the way.
3: E-tails Radio.
5: Hey, I'm guessing you don't have much experience with heat.
6: Nope. But sometimes I like to close my...

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3:00 de parade. En om 9:00 de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: the bank for a bar or a tank, cause the old square dance is back again. The old square dance is back again. The old square dance is back again. The old square dance is back again.
1: Nog een onsje, griebeltjes, en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

0: is 11 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Maar

0: Spiegel, spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloweenfeest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

Dames en heren, jongens en meisjes, de dag zit er weer op. Dankjewel dat je vandaag naar Details Radio hebt geluisterd. We wensen je een goede nacht en mooie dromen. Tot morgen!

0: Het is middernacht.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.
2: Which is which? Can you tell me, please? Oh,

dames en heren, jongens en meisjes. Details Radio brengt de shows en parades uit de Disneyparken bij je thuis. Om 3 uur de parade. En om 9 uur de avondshow. Elke dag een andere, dus dat mag je niet missen. Ga jij nog even popcorn halen? Dan houden wij je plekje vrij.

0: Het is 1 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Morgen.

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek?
1: Check.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloweenfeest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: Het is 2:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, here we go!